Autoremmen zijn verdwenen, nieuwe auto's zijn verschenen, maar het was er van geval. Autoremmen op je wielen, zie je hier nu overal. Oh.